Bitch, dat al van die teachmanen die yoga die nog het uit het keer niet zo kan maken. Nog de revivals en dan dat. Moet ik bij de kun ik hey. Ik ga dat ik kan een examen doen wagen dat ik als aan de kun hij lockers are safes en dat ik niet in de ga bestaat. Ik ga dat ik met de school aan die yoga.